0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukus,
1: boelischach, ik chach en dukus, de ihischkeliach, de quischchali,
2: ijanta misje, kima kerstele,
1: August misje, kuan de burke.
2: Sitra adrum spriel show, follow moment voor in de credit of August nischkelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Veel de ruches, a hoogte gloog, gach derde en onshore, Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dargion. Rira.

0: Radio Re-Raw.
1: Als Simagot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliacht, de quischali.
2: Ijante misje, kiema kerstele,
1: August misje, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, fall een moment voor in de credit of August ne schelte, et haar grillo or venulacte, margoel.
1: Veel er de ruches, a hoogte gloog, gach derde en een shore, Radio Rira, no e share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dargion.
0: Rira.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitteshooljocht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes,
1: boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliocht, de quischchali,
2: ijant de misje, kiemakurstele,
1: August misje, koan de burke.
2: Ze tra Adrum Spriel show, follow moment voor in de creative August nischkelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Filler de ruches, a hochtechlo, gach derdi en onshore, Radio Rira, no e share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkion.
3: Bí na madri an arnéin i den ein teach ar ina se leis de chúpla nóméid. Ré, bán búchal, fáigin. Cada fúrtin, bahú, bán búchal. Ach an mohúchán sin nor a chaurí imid le dine a chiontu, fánig si sin den chuihe. Is post jacar a bheith a gharda, ach as post eig ar fiú a yenif.
4: Tredis Jack sa gharda siachana inniu, es fedjar irdas a yenu ar a nish ar publicjobs.ae.